Goedenavond luisteraars, deze keer in het Nederlands hier op Great Southern FM in Albany, West-Australië. En dat was natuurlijk Stil in mei van Van Dikhout. Hartelijk welkom bij het programma. Ik ben John of Jan, maar net naar wat je het me noemen wil. Ik luister overal al naar. Je kan me van alles roepen, maar als je me niet te laat voor het eten roept of voor het ontbijt. Oké, mensen, daar zijn we dan weer een week erbij. Alweer een week geleden dat we hier zaten. Het is niet droog geweest hier. Oh nee, niet echt heel droog geweest. Veel regen gehad, zou ik al zeggen in het Engels. En ja, we krijgen nog meer. Maar goed, het is winter. We hebben erom gevraagd. En zoals ik ook al zei, we hebben erom gebeden. Dus we mogen niet klagen, mensen. We doen het wel eens, maar we zouden niet mogen klagen. Eerlijk waar, we hebben de regen hard nodig. Oké, nou wat gaan we vanavond doen? Ik beetje van alles. Ik heb van alles klaar. Ik heb René Vroger, Willeke Alberti, Veovechte Kunst, Ben Kramer, The Cast, Frank van Boeijer Groep, Frank Boeijer Groep, Skik. Van alles wat. Een beetje hier, een beetje daar. Van alles door elkaar heen vanavond. En ja, wie weet wat het allemaal gaat worden natuurlijk in de volgende 2 uren. Maar de eerste die ik nu klaar heb staan, gelijk na het, mijn berichtgeving en mijn welkom aan u allemaal. En waar u ook mag wezen natuurlijk, door de hele wereld. Is Jannes met een beetje meer. Oh ja, ja. Dus hier komt hij, Jannes.

Oké, mensen, nou, ik zet er dus gelijk weer een cd op, maar die geeft dus problemen. Dan zullen we straks even achterkomen wat daarmee aan de hand is. Dat laten we daar even lopen. Dan gaan we maar door met hetzelfde volgende liedje. Ik kreeg net ook weer even een berichtje. We zitten in de bus naar huis vanuit Frankrijk. We zijn in Normandië geweest. Oké. Goed, dat is dus mijn zus en mijn zwager. Ik wist dat ze daar geweest waren. Mooie foto's gezien, heel mooi. En die zijn onderweg weer naar huis toe. Die zijn met de bus daar naartoe gegaan. Dan hoefden ze zelf niet te rijden. Tuin, ik sliep niet. Ik zet die cd aan, maar hij doet het niet. Hij maakt hier binnen heel raar geluid. Maar dat geeft niks. Ik ga kijken wat ik dan kan doen. Dan ga ik maar door met deze. Dat is Guus Meeuwis met Geef me je angst.

Ja, dat was natuurlijk René Schuurmans met Laat de zon in je hart. Het duurt toch maar even. Oké, het volgende liedje, mensen, hoor ik voor je klaar heb staan. En deze keer gaat het wel lukken, want ik heb cd-spelers veranderd. Is René Vroeger met Alles kan een mens gelukkig maken.

Ja, mensen, dat was hem dan, René Vroeger met een eigen huis, een plek onder de zon. En ja, je zal wel denken, wanneer gaat hij het erover hebben? Maar hij gaat het erover hebben natuurlijk. Vandaag voetballen gezien. Oh ja, ja. Was gelijk naar de kerk. Lijkt wel of dat katholiek was vandaag. Gelijk naar de kerk, naar het café. Eventjes om voetbal te kijken natuurlijk. Naar de Inswing Sportsbar hier in Albany. En Australië tegen Turkije. En gloeiende mensen. Wat een wedstrijd. Australië 2-0 gewonnen van Turkije. Had niemand bijna verwacht. Wel gehoopt, maar niet verwacht. En dat is heel mooi, want we zitten toch wel in een redelijke groep. Met Amerika en Paraguay natuurlijk. Nou, Amerika die 4-1 gewonnen van Paraguay. Ik vond die gasten van Paraguay een beetje rommelig spelen. Amerika ziet er heel scherp uit. Die gaan ver komen, denk ik. En, maar ja, Australië gewonnen natuurlijk. Dat is wel eventjes heel onverwacht. Maar heel welkom natuurlijk. Laten we het daar wel op houden. En morgenochtend natuurlijk vroeg mijn nest uit. 3:30, bed uit morgenochtend. Want om 4:00 speelt Nederland hier. Nee, hier onze tijd dan 4:00. En die gaat het opnemen tegen Japan. Dat wordt ook een goede wedstrijd hopelijk. En ja, komt er voor mijn bed uit. Sommige wedstrijden wel, sommige wedstrijden niet. Als het niet zo'n bekende zijn of ik denk dat is het niet waard, dan blijf ik lekker onder de wol. Speciaal omdat het zo koud is 's nachts. Maar voor Nederland kom ik wel mijn bed uit. En mijn dochter Samara die zegt ook, nou dan ben ik om 4:00 ook bij jou. Zorg maar dat de kachel al aanstaat. Dan kom ik ook kijken. Dus dat wordt gezellig weer natuurlijk. Oké, nou gaan we eventjes verder met Frans Duits en Django Wagner. En dat liedje gaat over ons café.

Ik wou dat ik jou was. Ja, dat was Veldhuis en Kemper natuurlijk, mensen. En jullie weten het wel, ik heb het vaak over beslissingen en over vragen. Er zijn zoveel vragen. Oh ja, er zijn zoveel vragen. Maar ik heb ook weer een hele goede vraag voor jullie. En dan kan je me even laten weten als je het antwoord weet op mijn telefoonnummer 0428-443460. Als je nou drie mannen achter elkaar op een motorfiets hebt zitten. Ja, dus drie mannen achter elkaar op een motorfiets. Wat is de naam van de man in het midden? Denk er even over na. Dus drie mannen op een motorfiets. Wat is de naam van de man in het midden? Ik ga een liedje spelen van Willeke Alberti met Samen Zijn. En dan kom ik bij je terug.

een beetje praten, want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

Ja, mensen, dat was dan natuurlijk Willeke Alberti met Samen zijn. Heel mooi liedje. En nee, nee, mensen. De antwoorden die je krijgt zijn allemaal fout. Het is zo makkelijk. Nee, ze zijn niet van de verkeerde kant. Ze rijden niet alle drie op dezelfde, op een andere motorfiets. Gewoon drie mannen op één motorfiets. Hoe is de naam van de man in het midden? Heel makkelijk. Moet je goed over nadenken. Het is heel makkelijk. Ik zal het u vertellen. Zijn naam is Rob. En weet je waarom? Want eentje zit er voorop en die ander zit achterop. Nou, heel makkelijk toch. Laten we eerlijk wezen. Dit is Peter Beense met Laat ze maar lullen.

waar zou hij het toch van betalen? Ach, ze klussen er zeker wat bij. Soms kun je je oren niet geloven. De roddels gaan

Ja, mensen, dat waren ze dan. De kast met het hart van mijn gevoel. Ondertussen alweer 10 minuten voor achter. De tijd vliegt weer voorbij natuurlijk. En nou ja, nog eventjes voor de mensen die een beetje ouder en vergeetachtig worden. Dat we al om 7 uur begonnen in plaats van om 8 uur. Zal ik nog even de vraag van de week herhalen? Oké, dan kunnen ze er ook even mee naar meeluisteren. En de vraag van de week was dus, als er 3 mannen op 1 motorfiets zitten, hoe heet die man in het midden? Denk er even over na. 3 mannen, 1 motorfiets, hoe heet de man in het midden? En dat was dus heel makkelijk, kregen verscheidene antwoorden die fout waren, maar het enige antwoord dat je dus goed kan noemen is, zijn naam is Rob. Want de een zit voorop, die andere zit achterop. Oké, nou dan heb je het dan. Dat was de vraag van de week deze week. Kijken wat ik voor volgende week weer kan vinden natuurlijk. Dit is Stanley Messi met Ik ben niet dik, ik ben gezellig. Slaat ook wel een beetje op mij misschien.

Ja, dat was hem dan. Stanley Messi. Ik weet niet, ik geloof niet dat het een broer is van die Messi die voetballen, maar je schrijft het wel hetzelfde. Ik ben niet dik, ik ben gezellig. Kan ik over mij praten? Laten we eerlijk wezen. Het volgende liedje, mensen, dat... Oké, dan gaan we even die afzetten. En dan moeten we deze draaien. Dat is Rob de Nijs met Alles wat ademt.

Ja, dat waren ze dan. De Nacht Casanova's met Heel Nederland komt eraan. Zo net rond 8 mensen, terwijl we naar het weer zouden gaan kijken. Maar dat gaan we dus nu doen. Laten we even zien wat het hier allemaal wordt in Albany. Het ziet er niet goed uit, moet ik eerlijk toegeven. Het ziet er behoorlijk slecht uit, laten we eerlijk wezen. Het is op het ogenblik regent het hier. Het is 13 graden. Het wordt nog steeds kouder natuurlijk vannacht. Morgen krijgen we 14 graden en regen. Dinsdag regen 14. Woensdag 13 regen. Donderdag 15 regen. Vrijdag 15 regen. Zaterdag 16 regen. Zondag 17 regen. Volgende week maandag en dinsdag hebben we ook nog regen. Dus wij krijgen hier heel de week lekker regen. Even kijken wat het is in Perth. We zitten hier Perth. Op dit moment regent het ook daar. Het is 14 graden. Wordt het wel een beetje warmer van de week. Maandag en dinsdag ook maar net 15 graden en regen. Dan woensdag, donderdag en vrijdag en zaterdag allemaal zon. Met tussen de 18 en 16 graden in. En dan volgende week zondag begint ook daar de regen weer met 16 graden. Dus het valt allemaal een beetje tegen je mensen, eerlijk gezegd. In Melbourne is het op dit moment 10 graden. Natuurlijk 2 uur later dan ons. Dan wordt het maandag 18. Want dan dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag ook allemaal regen. Met 18, 20, 18, 16, 16. Volgende week zondag 16 graden met regen. En dan bewolkt. Dus ook daar. Het is hier echt winter. Laten we eerlijk toegeven mensen. Het is winter. Amsterdam op dit moment een flauw zonnetje met 17. Dan wordt het maandag 18 graden, dinsdag 23, maar bewolkt. Dan woensdag 24 graden en regen. Donderdag 26, maar dan voor volgende week ziet het weekend er weer heel lekker uit. Vrijdag wordt het zelfs 31 graden in Amsterdam. Terug naar 26 op zaterdag, zondag 24. Het is allemaal mooi weer volgend weekend. Heel lekker. Vrijdag, zaterdag, zondag ziet er allemaal heel lekker uit. In Amsterdam. Portugal gaat het met deze kant. 17 graden nu. En straks krijgen ze ook daar nog een beetje zon. Zo rond een uur of 8 vanavond. Maar ja, daar gaat de zon natuurlijk pas veel later slapen dan bij ons. De zon is hier s'avonds om 5 uur, legt hij al op bed. Daar wordt het pas 10 uur vanavond voordat de zon ondergaat. Maar dan ook daar maandag en dinsdag bewolkt met 19 en 21 graden. Woensdag regen met 24. Dan donderdag 26, vrijdag ook daar 31, 27 op zaterdag, 25 op zondag, 22 op maandag en 21 op dinsdag volgende week. Allemaal mooi weer. Sint-Nicolaas Ga, 17 graden nu. Ook daar woensdag regen en 22. De rest van de week ook mooi weer tussen de 22, ook nog 17 op maandag, maar daarna tussen de 22 en 30 graden in Sint-Nic. In Maastricht 18 graden nu. Daar hebben ze dinsdag regen. Dat is weer eens wat anders. Niet woensdag. Maar daarna begint ook het weer mooier te worden. Woensdag 27, donderdag 30, vrijdag 32, zaterdag 30, zondag 26, maandag 24 volgende week. Dus allemaal gaat allemaal best goed. In Warfum natuurlijk in Groningen. Helemaal, we hebben Friesland, Maastricht gehad. Nou ook nog even naar Groningen. Daar is het behoorlijk winderig op het ogenblik. 16 graden nu. Maandag nog steeds 16. Dinsdag 18. Woensdag regen met 22. Dan donderdag, de rest van de week krijgen ze daar zon. Donderdag 23. Vrijdag 29. Zaterdag 28. Zondag 21. In Warfum in Groningen. En dan nu zullen we even kijken wat het gaat worden. Hier is die Kaapstad. Ze zeggen dat het daar op het ogenblik regent, in Kaapstad zelf. In Brekkenveld, waar Teun is, daar zou het ook moeten regenen, maar daar regent het echt niet. Maandag ook regen met 17, dan de rest van de week tot zaterdag allemaal mooi weer tussen de 19 en 24 graden in. Dan volgende week zondag ook weer kans op buien en 19 graden. Maar moet je nagaan, volgende week zaterdag 24 en het is daar winter. Kijk, daar moet je wel even bij nadenken. Als je dat in Nederland mee zou maken, dan zou je zeggen de wereld vergaat. In het midden van de winter dat je 24 graden krijgt.
Oké, nou, Breckenveld, zoals ik al zei, Teun zegt, mijn verontschuldigingen, het zou regenen, maar het regent dus niet. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, allemaal zon. En tussen de 17 en 24 graden in, zoals ik al zei. Dus ook daar redelijk weer. En daar zitten we een beetje meer met het weerbericht, mensen. Voor de rest kan ik er niet te veel van zeggen. Ik had het net over dat liedje De Nacht Casanovas met Nederland komt eraan. En ja, het gaat gebeuren natuurlijk, want morgenochtend vroeg hier, hè. Dus als het hier morgenochtend vroeg 4 uur is, dan is het 10 uur 's avonds in Nederland, zondagavond. Dan gaat Nederland spelen tegen Japan. En nou, we zullen zien wat dat gaat worden. En ik weet het ook niet, maar laten we hopen dat ze net zo goed doen als Australië. Die hebben vandaag 2-0 gewonnen van Turkije. En heel mooi natuurlijk, kunnen wij niet overklagen. En wij hebben een heel jong team, een heel onervaren team. We hebben, geloof ik, wat was het? Ik geloof dat we 17 spelers hebben die nog nooit op het wereldkampioenschap geweest zijn. Dus uit de hele groep van spelers zijn er 17 nog nooit geweest. De keeper die we vandaag hadden, die deed het ook heel goed. Dat is pas het derde interland. Dus nou, dan kun je toch niet overklaren, mensen, als je dat met 2-0 van Turkije gaat winnen. Maar goed, ik speelde nog eentje voor, om de Nederlanders een beetje hard onder de riem te steken. Voor vanavond laat en voor ons morgenochtend vroeg. Hier komt Laat de Leeuw maar brullen.

Ja, laat die leeuw maar brullen. Dat waren ze dan. Oké, mensen, het volgende liedje waarvoor ik klaar staan is Drukwerk met Je loog tegen mij alsof ik een kind was. Nou, dit was het natuurlijk niet. Ik weet niet wat ik daar nou weer heb gezet. Oh, dat was Imca Marina. Ga ik even terugdraaien, want die wou ik helemaal niet draaien. We hadden het niet over Spanje natuurlijk. Ga ik nog een keer proberen. Hier komt hij weer. Drukwerk.

Ja, dat was het dan natuurlijk, mensen. Sieneke met Ik Doe Wat Ik Wil. Oké, het volgende liedje voor we klaar voor je staan vanavond. Het is alweer 20 minuten over 8 hier op Great Southern FM in Albany, West-Australië. Nummer 5 op de CD. De Frank Boeier Groep met Kronenburg Park.

Ja, dat was een liedje natuurlijk voor onze Afrikaanse luisteraars. Rieke Snel, Adam Tess, Bok van Blerk en Reventie. Harde kolen. En Teun zegt harde kolen, dat is het beste hout om een braai te doen. Dan weten jullie dat ook gelijk. Als je nog niet weet wat een braai is, dat is een net zoiets als een barbecue, maar een beetje anders. Het wordt een beetje anders gedaan. Het vlees wat ze op zijn braai doen is gewoon heel lekker, heb ik al eerder verteld. Prachtig natuurlijk. Oké, nou, we hadden drukwerk gehad. Dan moet ik zorgen dat ik weer niet die Camarine opzet, want daar word je helemaal niet goed van. Ik ga deze maar draaien. Dat is Ramses Shaffy met en Lisbeth Lis met Pastorale. En dan gaan we daarna gelijk door met Skik. En dankjewel voor de zon.

Ja, dat was hem dan, John de Bever met Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, dat zou je wel willen. En mensen, ondertussen hebben we nog een kleine 20 minuutjes te gaan en dan is het weer voorbij, alweer 2 uur voorbij op een zondagavond. De tijd is weer voorbij gevlogen vanavond, mag ik wel zeggen eigenlijk. Wat hebben we nog meer voor je klaarstaan? Dit is Dennis met een gewoon een vrolijk liedje. En daarna hebben we WOF de Kunst met een Retour Snake.

Ja, dat waren ze dan, Saskia en Sesje en het kleine dingen die het doen. Mensen, nog een minuut of elf. Ik heb twee liedjes voor je klaarstaan. De eerste is Jan Klaassen, de trompetter voor Rob de Nijs. En dan het goede doel met een vriendschap.

Ja, mensen, dan laten we het bij voor vanavond met een vriendschap van het goede doel. Want het is tijd om gedag te gaan zeggen. Oh ja, ja, het is weer voorbij, die mooie zondagavond. He, en ik hoop dat jullie er weer van genoten hebben. En ik zou zeggen, allemaal waar je ook maar mag zijn over deze wereld. Een hele prettige avond, nacht of week toegewenst. En dat het allemaal maar weer mag lukken. Sommige mensen die zijn op vakantie geweest, die zijn nu weer terug. En die moeten ook weer gaan werken deze week. Het zal even tegenvallen na 2 weken in Engeland te vertoeven. Er zijn nog mensen onderweg van Normandy, die zijn nog onderweg terug naar Nederland. Dus ja, maar die hoeven niet te werken. Maar goed, die zitten dus in de bus onderweg terug. Ik zag ze net een hele grote bliksemflits hier buiten. Dus er zit ook nog onweers in de lucht hier. Het gaat er van alles gaat er weer door, mensen. Ik zou zeggen, allemaal aan de Afrikaners onder ons. Bye, dankie voor het luisteren. Wiedersehen aan de Duitsers. Thank you all for listening in English. En aan de Hollanders onder u. Goed geluk met het Nederlands elftal. En wat nou, had ik nou nog meer? Ja, goed geluk met het Nederlands elftal. Prettige week. Goedenavond. Het is gedag van hem. Dag. En het is gedag van mij. Groetjes. Hoi.